0: Ook een verslavend album wat in de eindlijst gaat komen. Why I Went to the Woods. 400 Lonely Things. Dit was Amicus en nu dit is verschenen op Cold Spring Records. Schitterend werk van van 400 Lonely Things.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. We hebben de zware paas, de traditionele paasepisode van X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray, die ook zwaarder is dan u gewend bent van ons. Maar wel schitterend. Alles is schitterend. Zelfs de New Wave plaat die nu op de draaitafel ligt. En die hebben we al eens natuurlijk eerder gedraaid in een paasepisode. Want die heet gewoon Tell Me Easter's on Friday. En dan hebben we het over Alan Rankin en Billy McKenzie. Oftewel The Associates. Tell Me Easter's on Friday.

Ja, dat is natuurlijk complete heiligschennis, maar dit gaat voorlopig nog wel door. Een track van een half uur hebben we het over. En de track waar we het over hebben is Ludwig II van Bayern. Klaus Schulze uit 1978 van het album X. Oftewel gewoon 10. En dat verscheen via Brain Records. Schitterend hier in de paasepisode van X-Rated. Klaus Schulze, Ludwig II van Bayern. En nu ruim baan even voor de paashaas, de Blue Rabbit dit keer. En dan hebben we het over Sutcliffe Jugend. En Sutcliffe Jugend maakte het Blue Rabbit album in 2012. Dit is ook de track Blue Rabbit. Als die tenminste wil starten. Maar dan moet ik misschien wel de juiste schuif omhoog doen. Bij deze.

Sometimes she would line up her toys.

to sow the flesh, or to her skin, creating her own rabbit ears.

Zo, heerlijk werk van Treha Sektori. En dit staat op een split die ze maakte met Amen-Ra. Of Amen-Ra. Amen-Ra en Treha Sektori split. Die verscheen in 2014 via Consoling Sounds. Unverth M hoorde u van Treha Sektori. X-rated op de Concertzender, waar we nog een klein half uur te gaan hebben in de traditionele paasepisode. En daarin nu fonkelnieuw werk van Brood Dark. En dat is nieuw verschenen via het fameuze Winter Light label. Het album Deliro. The track Elements Memory. The act Brood Dark.

Ja, dat is met recht een X-rated klassieker te noemen. De track Spire of Withhold van Raison d'être staat op het album Enthralled by the Wind of Loneliness. Overigens een titel die volledig verkeerd gespeld is op de originele uitgave van de CD en de LP op Cold Meat Industry in 1994. En Arjen Grolleman die heeft hem destijds ook grijs gedraaid in X-Rated nog op Kink FM. En heeft deze track gebombardeerd tot de titel van het programma The Dark Room op Kink FM destijds. Raison d'être hier bij X-Rated op de concertzender. En we zijn aanbeland bij de ene laatste track. Dat is Grimoire de Occult. Die heeft opgetreden in de OT 301 op de Heretica 2 avond. En het was mijn favoriet van de avond. Grimoire de Occult. Dit is van het album Sinister Rituals. En u hoort het gelijknamige werkstuk. Althans een stukje daarvan. Want in totaal duurt dit een bijna 25 minuten. Dunkelheid Productionen bracht het uit. Grimoire de Occult.

Ja, lekker vals zingen, die Tony Wakeford. Dat kan hij wel, maar wat is dat charmant, zeg. Sol Invictus, hoorde u. Kneel to the Cross van het album Lex Talionis. Sol Invictus. En hiervoor hoorde u Grimoire de Occult met een gedeelte uit Sinister Rituals. En dit was de traditionele, wat zwaardere X-rated, die wat zwaarder dan u gewend bent, de traditionele Paas-episode. En zometeen is er nog een derde uur. En dat is ook best wel zwaar voor X-ray begrippen. We hebben het over Shin-I Koon. En ik heb gemeend een aantal tracks van een flink aantal albums van hem op te nemen in de X-ray. Zo hoort u twee tracks van Twiddledoo uit 2019. Twee tracks van Dinorvich uit 2020. Twee tracks van Doei Morod uit 2022. En drie tracks van Megaliths uit 2024. Shin-I Koon, Welsh voor Lake of the Dogs. Meer van de honden. En Shin-I Koon is Ben Powell. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik heb een hele drukke week en drukke weken, want ik zit komende week op Rewire en de week daarna op Roadburn. Dus misschien hoort u wat langere tracks dan u gewend bent in X-Rated. Maar de zondagen X-Rated, die zullen er zijn. Hartelijk dank voor het luisteren nogmaals en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen dus X-Ray, blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray en een mooie tweede paasdag. Dan kunt u deze uitzending wederom terugbeluisteren. Dag! X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Zo, dat is lekker. Age. Uit 1994. En Age is het geesteskind van Thomas P. Heckman. Dit is afkomstig van de double LP The Orion Years, wat in 1994 verscheen. Via Mille Plateaux hoorde Lichtspruch Thomas P. Heckman als Age. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. En nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. En heel fijn dat u het WK uiteraard boycott dit jaar. En de focus legt op de muziek die er toe doet. Hier in X-Rated. Inderdaad, nog tot 11 uur. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u een hele goede avond. We hebben heel veel moois van toen en nu. En heel veel nog van in de toekomst te verschijnen dingen. Wat dacht u van het nieuwe album van Alexander Kowalski? Alexander Kowalski brengt op 17 juli een nieuw album uit, Echoes Remasters. Remaster. En daarvan hoort u nu de track Oxygen. Dit is, nogmaals, X-rated. Dit is Alexander Kowalski, niet te verwarren met de band Kowalski. Alexander Kowalski, X-rated. Oxygen. Oh, stond die. Oh, komt die.

Andrei Sirotkin hoorde u. En ook dat gaat nog verschijnen. En pas op 3 juli het nieuwe album van Andrei Sirotkin. Nothing Behind the Words. U hoorde Who Am I When Nobody's Watching. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En in de vorige week van X-Rated was ik nogal aan het mopperen over het uitblijven van Chris Watson bij Cabaret Voltaire. Nou, vanavond draai ik geen Cabaret Voltaire in X-Rated, want vorige week hebben we daar al 20 minuten lang de Western Mantra gedraaid. Maar ik wil nog wel even terugkomen op het concert van gisteren, want het was gewoon in één woord geweldig. Het was gewoon echt heel erg goed. Het was beter dan ik had verwacht. En Chris Watson werd gewoon ook niet gemist. Helaas voor degenen die er niet bij waren. U heeft wel wat gemist. En het I When Nobody's Watching. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En in de vorige week van X-Rated was ik nogal aan het mopperen over het uitblijven van Chris Watson bij Cabaret Voltaire. Nou, vanavond draai ik geen Cabaret Voltaire in X-Rated, want vorige week hebben we daar al 20 minuten lang de Western Mantra gedraaid. Maar ik wil nog wel even terugkomen op het concert van gisteren, want het was gewoon in één woord geweldig. Het was gewoon echt heel erg goed. Het was beter dan ik had verwacht. En Chris Watson werd gewoon ook niet gemist.

zeer indringend werk van Fallous Day. Het album Black Dawn. Ik hoorde Krieger. En dit album is in twee versies verschenen, namelijk op vinyl en cd. En de versies zijn ook verschillend. Verschillende tracks op de cd en verschillende tracks op het vinyl. Deze track staat op beide, op vinyl zowel als cd. Black Dawn, het verscheen in 2017 op Dark Vinyl Records. En in 2017 was het derhalve dan ook mijn album van het jaar. Wat een schitterend product. Black Dawn van Fallous Day hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu nieuw werk van Namkar. En dat gaat 3 juli verschijnen, het nieuwe album Antimom. Namkar, dit is Conjuncto. Nee, sorry, Conjunctio. Zo is het, Namkar.

lekkere vrije track van Current 93. Current 93, die op deze track bestaat uit David Tibet, Michael Cashmore, Thomas Ligotti en Stephen Stapleton van Nurse with Wound. En natuurlijk The Lost Children, oftewel het kinderkoor wat u hoorde. Prachtig werk van Current 93, A Dream of the Inmost Light. En dat is, heeft als ondertitel voor Christoph Heyman. En Christoph Heyman is de man achter HNAS, oftewel Hirsje nicht aufs Sofa. Er staat op de verzamelaar Foxtrot met daarop nog veel meer moois. Waaronder Coil en John Balance en Peter Christofferson solo. Foxtrot uit 1998. X-rated op de concertzender met nu Sistrenatus, oftewel Harlow McFarlane. Zijn project heette Sistrenatus van het album Sensitive Disturbance uit 2009. Hoort u nu Lost Transmission.

Dennis track vindt u op de verzamelaar All My Dead Friends, die in 2006 verscheen via Cold Meat Industry. En daar staat nog veel en veel meer moois op, deze verzamelaar. Hij begint al met raison d'être, kan je nagaan. For Greater Good, aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar er is zometeen nog veel meer te beleven hier op de concertzender, namelijk X-Ray tot 12 uur. Direct na 11 begint X-Ray met Daniel Thomas Freeman. En zijn werkstuk heet The Beauty of Doubting Yourself. Mooie titel ook. Uit 2011 hoort u het volledige werk van Daniel Thomas Freeman, The Beauty of Doubting Yourself. Zometeen in X-Ray tot middernacht. En dit is het inderdaad het einde van deze episode van X-Rated. Maar geen nood, er is volgende week gewoon ijs en weder dienende weer een nieuwe X-Rated. Alleen, niet met mij, want ik ga morgenochtend vroeg op vakantie met mijn lieve vriendin. En de honneurs worden de komende 2 weken waargenomen door vriend, collega Harold Roeland. Hem kent u van Sensenta en Bureau Radiofonie. 2 fantastische radioprogramma's hier bij de Concertzender. En daar kan hij de komende 2 weken X-Rated bij rekenen. Ik ben hem bijzonder erkentelijk dat hij dat wil doen, want dan weet ik dat het in goede handen is. En de eerste week, de eerste zondag van juli, ik weet het niet, het is 5 juli, 6 juli, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar zoiets. Dan ben ik zelf er weer, als ik dit tenminste niet in een of ander ravijn ben gestort, want ik ga naar de Oostenrijkse bergen. Maar goed, dat was ik niet van plan.

0: deze X-Rated kunt u direct na 11 terugluisteren. En de playlist staat volledig natuurlijk op de site van de Concertzender. Dus luister u deze week lekker deze X-Rated terug. En volgende week en de week daarna dus met Harold Roeland. Gewoontegetrouw wel op de zondagavond tussen 9 en 11. Heel fijn dat hij dat wil doen. En heel fijn dat u gewoon ook aanschuift als luisteraar. Wat mij betreft, tot over 3 weken. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Union Jack. Met two full moons en een trout. Twee volle manen en een forel. Jawel, Union Jack aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Een duo uit Engeland die deze 12-inch maakte in 1994. Two Full Moons and a Trout. En dat in de Caspar Pound mix. En dat staat natuurlijk garant voor een lekker acid geluidje. Inmiddels is het gaan regenen in het hele land, bijna zo'n beetje. Dus blijft u vooral binnen en zet de boksen wat harder. Dempt de lichten, ontsteekt de kaarsen en vult een goede kelk voor een nieuwe episode van X-Rated. En dat allemaal tot hedenavond 11 uur, gevolgd door een X-Ray tot middernacht. Union Jack opende deze X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. En we gaan lekker door met nieuw werk. Namelijk een single die inmiddels is verschenen, terwijl het album... Dat laat nog even op zich wachten. Het album gaat Act 3 heten en dat gaat verschijnen op 6 december. Ik heb het over Cora Novoa. De single die heet Social Standards. Dat is verschenen via het label Seeking the Velvet. Dit is X-Rated.

heerlijk gruizig. Robert Bergman. U hoorde de track Drum Tracks. En dat staat op zijn nieuwe single 3AM. Wat verschenen via zijn eigen Brew label. Robert Bergman. Eigenlijk al geruime tijd aan de weg timmerend met allerlei elektronica. In de house techno hoek. Hij werkt onder andere ook in een goed geoutilleerde danswinkel in de Spuistraat in Amsterdam. En daar loop je natuurlijk ook heel veel kennis op. Robert Bergman en zijn nieuwe single. Fantastisch werk. 3 tracks staan erop. De 12-inch 3AM. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik draaide hiervoor Cora Novoa. En toen dacht ik, die zou ik wel willen zien optreden op het Grauzone Festival. Die past daar best wel bij. Maar dat denk ik ook van de volgende die in de speler zit. Dat is namelijk Eat Girls. Deze dames, die zie ik eigenlijk ook wel op Grauzone staan. Hun nieuwe album heet Aria Silenzio. En dat is onlangs verschenen via het Duitse Bureau B-label. Hier zijn Eat Girls. Met Trouwschaft.

Lekker zwaar, lekker log. Het werk van Kost, K-H-O-S-T. Kost en het nieuwe album Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En dat is nieuw verschenen via Cold Spring Records. Kost hoorde u met Reading Between the Lines hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we alweer verder gaan met nieuw werk. Namelijk Kloob. En die is vaker te horen geweest in dit prachtige radioprogramma. Danny Kloob, oftewel Daniel Ferreira. Dat is Kloob. En hij staat met een track op de verzamelaar Drone Islands Borealis als ondertitel. En dat is via het Italiaanse 8 Tower verschenen. U hoort nu Kloob met Whispers of the Ethereal Current. Danny Kloob hier bij X-Rated.

A Challenge of Honor. En deze track die kreeg ik in 2012 van de frontman van A Challenge of Honor, Peter Zavelkal. Ik had hem namelijk geboekt voor de X-Rated Stage op het Summer Darkness Festival. En toen kreeg ik deze unieke track, A Dark Wind Blue. 2 jaar later werd hij alsnog uitgebracht op het album Taken by the Flames via het Oostenrijkse Steinklang Industries. En Challenge of Honor heeft toen opgetreden in de X-Rated Stage in de Spiegelbar van Tivoli. De oude Tivoli op de Oude Gracht, waar onder andere ook Velios heeft opgetreden. Dark Raad en nou ja, het was een mooie tijd. Laten we het daarop houden. Daarvoor hoorde u een track van Kloob van het album, het verzamelalbum Drone Islands Borealis. Helaas dit het einde van deze X-Rated op deze donkere, natte en koude zondagavond. Maar u kunt direct na 11 genieten van een nieuwe X-Ray. Uit Frankrijk, de broers Frédéric Charlot en Olivier Charlot. En zij vormden destijds Manin Carri. En Manin Carri, daar heb ik 3 tracks gevonden op het album Le Diable avec ses chevaux. Dat verscheen in 2007. En behalve Manin Carri zijn ze ook Indalaska. En als Indalaska heb ik ook 3 tracks gevonden op het album Musique des Sables. En dat is onlangs verschenen via het Poolse Zoharum label. Indalaska, oftewel Manin Carri, oftewel Frédéric en Olivier Charlot. Zometeen in X-Ray tot middernacht. Deze X-Ray is direct na 11 terug te beluisteren. De playlist staat volledig op de site van de Concertzender. Een site waar overigens nog veel meer moois te beleven is. Want wat heeft de Concertzender een mooie, rijke, muzikale inhoud. En als u even op zoek gaat, dan vindt u heel veel moois. En anders is er gewoon ook weer een nieuwe X-Rated ijs- en wederdienende op de zondagavond. Volgende week, zondag, tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Dank voor alle reacties ook. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Brain Machine. Brain Machine met Eternal Night. Het duo Brain Machine bestaande uit Guido Zen en John Tiello. En Guido Zen die gaat ook door het leven als Abul Mogar. En daar maakt hij prachtige, hele mooie, diepe ambient. En onder zijn eigen naam dus dit duo Brain Machine. Brain Machine en dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Waar we lekker van start gaan met een beetje electro-techno van DJ Emerson. Everything is shitting away. En dat staat op zijn nieuwste album Repetitive Music 2. En dat verscheen via micro.fom. DJ Fon gaat verder in deze X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur X-Rated en daarna X-Ray tot middernacht. Allemaal een hele goede avond en welkom bij X-Rated.

Ja, fijn. Het nieuwste album van Doppler Effect. Dat is inmiddels zo goed als uit. Neurotelepathy heet dat album en dat is verschenen via Leisure System. Neural Impulse Actuator, Mirror Neuron. Ja, een leuke titels. Daar blijven ze in ieder geval mee doen. Doppler Effect hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik in ieder geval blij was, het album is al even uit, maar ik heb hem eigenlijk pas nu binnengekregen. Is een nieuw album, sinds hele, hele lange tijd, van Syntax Error. Gespeld als Sinta, en dan XE tussen haakjes en dan ROR. Het nieuwste album, en dat is tussen haakjes gewoon een puntje, maar dat mag u ook vertalen als DOT. Syntax Error, het duo uit Polen. Dit is dat nieuwe album. En u hoort Last Call.

En na syntax error zijn we even in... Ja, komt je maar. Even in Polen gebleven. Met wederom duo Pin Park. En u hoorde van dat Pin Park. Oh jee, valt er toch wat weer op de grond hier. Ik moet eruit, een beetje uitkijken. Pin Park met LSP. En het staat op een verzamelaar WC8 Zona Electronica. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik eigenlijk persoonlijk heel blij ben dat er een nieuw album is verschenen van NIM. N-I-M-H. En dat is Giuseppe Verdicchio. En dat is verschenen op een sublabel van Silentes. Wederom een schitterend album. En het duurde eventjes voordat er het nieuwe album was. Er was wel een samenwerkings-CD uitgekomen via Winterlight. Maar zijn laatste solowerk is alweer een tijdje terug. Het nieuwste album heet Iron and Eyes. Dit is NIM in Four Lands.

RVDS. En RVDS, dat staat voor Richard von der Schulenburg. Zijn nieuwste album heet Cosmic Diversity. Heerlijke, ja, hele eenvoudige synths, maar het klinkt toch allemaal heel mooi. En de melancholie komt meestal erg dichtbij bovendrijven. Cosmic Diversity, zoals gezegd, verscheen via Bureau B. U hoorde de track Schoolyard Suites. En we gaan weer even terug naar Polen, maar nu niet met een duo, maar een dame die muziek maakt onder de naam Did, als in D-I-D. Haar album heet End of Xibalba en dit is de fraaie titeltrack van dat voornoemde album. Oh, ja. Moet ik het wel goed doen. Dames en heren, ik ben een beetje in de war. Zal wel komen omdat ik de hele week druk ben geweest. Dus af en toe verkeerde schuiven. Ik laat van alles vallen vandaag. Maar goed, hier is dan alsnog dit.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-Ray. Daar hebben we een special over Atomine Electrine, oftewel Peter Andersson. Dat daarover straks meer, maar eerst terug naar 1979. En waarom? Omdat het vandaag natuurlijk gewoon moederdag is. Nou heb ik zelf geen moeder meer. Nou ja, een mens heeft altijd een moeder. Alleen leeft mijn moeder helaas niet meer. Maar voor alle andere moeders denk ik van, nou weet je, ik hoop dat de kinderen aan u gedacht hebben. Want Monty Cazaza deed dat ook in 1979. Ik heb het singeltje weer eens uit de kast getrokken voor de gelegenheid. Het verscheen in 1970 dus op Industrial Records, het label van Throbbing Gristle. To Mom on Mother's Day.
3: Just tell me when to start. Anytime, okay. To Mom on Mother's Day.

Wauw toch? Echt één woord, wauw. En we hebben weer een reden natuurlijk, want Music to Play in the Dark die heeft een broodnodige heruitgave gekregen op het DICE-label. Music to Play in the Dark 2, en daarvan hoorde u de track Tiny Golden Books. Wat een prachttrack. En tot mijn grote verbazing was deze track helemaal nog nooit gedraaid in X-Rated. Althans, niet op de concertzender voor het laatst gedraaid toen het programma nog op Kink FM zat. Dus heeft u het album niet, u kunt het nu weer aanschaffen via DICE Records dus. X-Rated op de concertzender. Vorige week hadden we helaas het overlijden van Klaus Schulze. En ik wilde nog even heel erg duidelijk maken dat ik ontzettend dankbaar ben voor alle, door de hele week heen ging dat door, voor alle opmerkingen en mooie woorden die ik heb gekregen over deze special die ik toen vorige week gemaakt heb rond Klaus Schulze. Dank u wel daarvoor. En deze week moeten we helaas ook weer afscheid nemen van twee artiesten die wel degelijk allebei in X-Rated thuis horen. De meest opvallende is wel Albin Julius. Hij was de frontman van The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud en Blood Axis. Nee, Blood Axis moet je mij horen. Het spijt me wel. Die haal ik wel vaker door de war. Der Bloedharsh moet ik zeggen. Albin Julius, hij is slechts 54 jaar geworden. De reden rond zijn overlijden is niet officieel bekendgemaakt, maar er wordt gefluisterd dat het een hartstilstand betreft. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen. We laten de muziek spreken nu voor Albin Julius. Te beginnen met zijn eerste belangrijke project en dat is The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. U hoort het vierde ongetitelde gedeelte van het album A New Soldier Follows the Path of a New King.

En dat was dan Der Bloedharsh, het andere project van Albin Julius, die ons deze week moest ontvallen. U hoorde het derde gedeelte, ook weer ongetiteld, van de track, van het album The Track of the Hunted. Dat verscheen op WKN Records in 2000. En WKN, dat was ook het label van Albin Julius. En dat staat voor Via Capitoli.

Ihren niemals. Rust in vrede, Albin Julius. Je komt straks nog een keer even terug in deze uitzending van X-Rated. Want daar luistert u naar op de concertzender. En ik zei het net al, er waren twee muzikanten waar we afscheid van moesten nemen. De ander is de markante muzikant en die een teruggetrokken leven leed eigenlijk. Peter Vromader. Voor het eerst in 1981 hoorden we van Peter Vromader. En die is naderhand, heeft hij ontzettend veel gedaan, ontzettend veel gemaakt. Want behalve experimentele muzikant die zich bezighield met onder andere genres als krautrock en dark ambient, zat hij ook in de progrock en hij organiseerde ook tentoonstellingen, want was ook nog eens een keer kunstenaar. Heeft met films gewerkt en diverse multimedia projecten. Heeft onder andere ook gewerkt met H.R. Giger, Hans Rudy Giger. Die stierf overigens 12 mei 2014. En nu is Peter Vromader er zelf ook niet meer. Een angstaanjagende track die is te vinden op zijn eerste album die in eigen beheer verscheen. Muziek, moet ik het op zijn Duits uitspreken natuurlijk. Muziek aus dem Schattenreich. Hij maakte ook muziek onder de naam Necropolis. Nu hoort nu de track Crypta van dat album. Rust in vrede, Peter Vromader.

Deze gezellige dijenkletser kwam van Joel Gilardini en Paolo Bandera. Het album Jenseits der Anerkennung. Je hoorde de titeltrack en dat verscheen onlangs op datzelfde sublabel van Silentes, waar we al eerder een track van draaiden, namelijk Standard Records. En nog meer gezelligheid met Kloop en Ona Sander. Zij maakte het geweldige album Tempestrari via Winterlight Records. Dit is Furious Dawn.

Maar ik moet in dit geval zeggen, Boyd Rice and Fiends. Niet te vergelijken met zijn project Boyd Rice and Friends. The Fiends, die zijn Douglas P. van Death in June. En inderdaad, Albin Julius van Der Blood Harsh and the Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. Die zong ook mee op dit album Wolf Pact. En u hoorde de titeltrack van het album Wolf Pact. En dat verscheen in 2002. Nogmaals, rust in vrede. Albin Julius, gelukkig zijn Boyd Rice, zowel als Douglas P. nog onder ons. En nou moet het verdomme maar eens afgelopen zijn hoor, met al die overlijdens, al die doden. Het is gewoon niet leuk meer. Het gaat wel echt ontzettend hard de laatste tijd. Maar goed, wat doe je er tegen? Helemaal niets. Waar je ook niks tegen doet, en dat is maar goed ook, is gewoon de start van X-Ray. Zometeen het derde uur X-Ray Tit onder de nummer X-Ray. En dat is een special rond Atomine Electrine, of Atomine Electrine. En dat is Peter Andersson, die ook opereert onder de naam Raison d'être. En dit sideproject van hem, daar duikt hij veel meer de Synthi Space in. Ik heb voor een heleboel albums één track uitgekozen. Van een heleboel albums een heleboel tracks uitgekozen. U hoort een track van het album Archimetrical Universe uit 1999. Nebulous uit 2007. Een gedeelte uit The Deep Invisible uit 2008. Een track van Laniakea uit 2015. En een track van The Second Moon uit 2016. En een track van The Antikythera Mechanism. En dat verscheen in 2019 via Winterlights. Peter Andersson, Atomine Electrine. Zometeen na 11 uur. En volgende week en de week daarna, dan duik ik zoals aangekondigd al en zoals beloofd in wat langere tracks van Klaus Schulze. Dat hoort u dus in volgende week in X-Ray en de week erop. Voor nu dank ik u hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op deze concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray zometeen en blijf bij X-Rated, want volgende week zijn we weer. Voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-ray.

Nou zeg, wat een nasty tik. Maar ik moet wel zeggen, hij is wel op de maat. Dus ik kan hem eigenlijk tot 11 uur vanavond gewoon laten klinken en naar huis gaan. Dan haal ik de plaat morgenochtend wel op. Maar goed, hij is toch bijna aan het eind, dus zo erg is het niet. Het geweldige werk van Paul Bridgic. En dat zonder Paul, want Bridgic is eigenlijk de naam waarop hij het heeft uitgebracht. Ik heb het over de track Under. En dat staat op de 12-inch Twirl Under. Dat verscheen via Oostgoed Tone in 2006. Ik zag net een tweet voorbij komen. Het kan weer buiten luisteren naar X-Rated. Dus rol die boksen naar buiten. En gaat uw buren een beetje opvoeden met de muziek die ertoe doet. Want gisteravond hebben we natuurlijk allemaal het Songfestival gekeken. En de grootst mogelijke bagger gezien. Nou, misschien ook mensen wel niet. Maar ik vind dat altijd wel leuk. 1 keer per jaar. Maar nu gaan we weer naar de muziek die ertoe doet inderdaad. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier bij de Concertzender. En het Duitse label Audiofop heeft weer een mooie worp nieuwe releases. Deze was echter al een tijdje uit, maar die is nog eens niet voorbijgekomen hier in X-Rated. We hebben het over Wezenberg. En dat is Christian Jan-Erik Wezenberg. Zijn nieuwste album heet Counterclockwise. Het nieuwe album en tegelijkertijd het tweede album. Van het album hoort u nu Digging in Clouds. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

tegelijk gaat het ook weer helemaal mis, dames en heren. Ik zet gewoon de verkeerde trekker klaar. En dat is niet goed, want het moet natuurlijk gewoon deze zijn. Nee, dan moet ik het ook weer opnieuw helemaal gaan invoeren in de... Oh. Goed, aan het begin van een nieuwe X-Rated gaat het natuurlijk weer eens een keertje mis. Maar dit is volledig mijn eigen schuld. In de herkansing dus, de track van Wezenberg, Digging in Clouds.

hoekig en compleet ontregelend. Dat is de muziek al die het duo maakt al sinds ze bezig zijn in de muziek. Ik heb het over duo André Bach en Mark Tegenvos. Amsterdammers. En ze hebben furore gemaakt destijds in de ultra schuine streep wave beweging, punk beweging, maar meer ultra. De band Tox Model. En later gingen ze verder als Technoville en Dead Wheel. En tegenwoordig zijn ze De Neuve. En De Neuve heeft een nieuw album op het Haarlemse Blowpipe Records. En dat album dat heet .be. En deze track die je hoorde, Dressed Up, dat is een oude track. Weliswaar volkomen onherkenbaar gemaakt van de band Technoville. Nee, de band Tox Model. Of was het nou Technoville? Of Technoville was het. Nou, in ieder geval De Neuve. Heerlijk werk. Nieuw werk dus van dit Amsterdamse duo. En, daar gaat hij nog een keertje. Ja, nee. Dat komt allemaal door het Songfestival. Helemaal van slag. Boris Lelong gelukkig niet. Die gaat als een speer met de onweersstorm. Er komt ook onweer de komende week. Lightning Storm. Dit is Boris Lelong en het album Fireflies in Gondwana.

En dit complete spookhuis komt van David Jackman, oftewel Organum. En het gaat, nou we zijn denk ik nog niet eens, ja we zijn net op de helft. Het gaat ook nog heel lang door. Prachtig stuk wat u vindt op een split LP die uit is gebracht met Nurse with a Wound in 1986. Organum hoort u met een gedeelte uit Raza. X-Rated op de Concertzender met nu een nieuwe verzamelaar die verscheen via Cryo Chamber. Een prachtige verzamelaar waarop veel moois staat, waaronder Dahlia's Tear en nog veel meer moois. Maar ik koos voor Skadi. Dit is Seed of Pestilence. Die verzamelaar die heet Tomb of Primordials. Hier is Skadi.

Nou, ik hoop dat u er nog bent na deze fantastische, ongelofelijke herrie van Joel Gilardini. Doomsday Clock. Nou, dat lijkt het inderdaad wel. Het staat ook derhalve op een verzamelaar die Music for Abandoned Cold War Places heet. Staat. Verscheen via Zero K. En daar staat onder andere ook Club op en Wilt and Grey Frequency. De resterende tijd is nog voor The Penitential Station. Van het album The Universal, een gedeelte uit Into Essence.

Want oh, wat heb ik deze single veel gedraaid. Het kwam in 1981 uit. Een 7-inch met op de B-kant Vegas. En dat verscheen via Flick Knife. Hiervoor hoorde u een gedeelte uit Into Essence van de Penitential Station. Schitterend. En van dat album, ja, dat komt nog wel een keer terug tijdens een kerstuitzending, denk ik.

Het einde van deze X-Rated is niet het einde van mooie muziek, want er is nog veel meer. Er is X-Ray zometeen tot middernacht. En er zijn een aantal dingen die niet voorbij zijn gekomen in de special die ik maakte rond het overlijden van Klaus Schulze. Zo kwam het album Picture Music niet voorbij en het album X, oftewel 10. Wel nu, daar gaan we nu wat aan veranderen, namelijk de track C'est pas la même chose. En dat zegt u natuurlijk helemaal niks van het album Picture Music, want in 1975 heette die track gewoon Totem. In echter 2005 werd dat album heruitgebracht met deze titel. En het is een stuk langer dan het originele Totem wat in 1975 verscheen. Daarachteraan een hele lange versie van de track Georg Trakl. En dat staat op het album origineel, op het album X. En slechts 5,5 minuut. En nu bijna opgerekt of opgerekt. De originele track is eigenlijk zo'n beetje 25 minuten tot een half uur. En die hoort u zometeen in zijn volledigheid in X-Ray. Rust in vrede, Klaus Schulze. Zometeen tot middernacht. Volgende week nog een gedeelte van Klaus Schulze met Klaus Schulze. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook hartelijk dank voor alle reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. Dat doet goed. Hou het cool, want het wordt warm deze week met de nodige donderbuien. Dus hoed u voor alle ellende. En mocht het volgende week zondag ook weer onweren en allerlei bomen op het spoor liggen, dan moeten we weer iets verzinnen, zodat ik in de studio aanwezig kan zijn. Maar goed, laten we niet vooruitlopen op de zaken. Maak er een mooie week van. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender, blijf bij de muziek die er toe doet. En nogmaals, dank voor het luisteren. Dag.

0: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
1: Jindouni hanseshi tsumi.
2: Kami ni hanyakseshi tsumi.
1: Sunzai jitai ga

0: Max.
1: Rated. X-rated.

Zo. IJs, dat hebben we nodig. IJs, inderdaad. Want het is hier, in ieder geval in de studio, nogal koortsig. Toen ik hier binnenkwam, was het hier 38,5 graden. Ik heb het inmiddels terug weten te brengen. Daar, even kijken. 32,3. Maar dan alsnog is het bloed en bloedheet. Als u denkt, wat is dat voor een rare ruis op de achtergrond? A, dat is een snorrende ventilator. B, dat is het op boost staande airco. Ja, het kan nu helemaal niet anders hoor, dames en heren, jongens en meisjes. We doen het er even mee. Anders smelt ik hier en dat willen we ook niet. We begonnen met Mono Lake. En dat was een 12 inch die in 2000 verscheen. Prachtig, met op de B-kant Stratosphere. Mono Lake, Robert Henke aan het begin van deze nieuwe episode van X-Rated. En we gaan ermee door tot 11 uur en daarna nog veel meer kouds tot middernacht in X-Ray. En dit is eigenlijk een hele speciale X-Rated, want ik denk, nou, ik ga echt alleen maar van die verkoelende of onderkoelde muziek draaien. Vandaar Ice van Mono Lake. En zo kunnen we ook nog nu bijvoorbeeld een lome dub inzetten. En dat komt van Rhythm and Sound, oftewel Mark Arnestus en Maurice van Oswald. Zij vormen behalve Basic Channel ook Rhythm and Sound. Dit is No Partial en dat staat origineel op de B-kant van een 10 inch die is uitgebracht en split samen met The Wailers. En dat is de begeleidingsband natuurlijk van Bob Marley. Dit komt van het album echter van Rhythm and Sound. Dit is No Partial. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Nou, zo lopend door de bossen van Wolfgang Voigt, oftewel Gaas, dan krijg je het vanzelf wel koeler. Königsforst was dit van het gelijknamige album. Je hoorde het zesde gedeelte. En dat verscheen via Mille Plateaux in 1998. Gaas dus hierbij X-rated op de concertzender voor, als u er nu pas inschakelt. Een speciale X-rated met louter verkoelende en onderkoelde tracks. Zoals deze bijvoorbeeld van Deep Chord, Stephen Hitchell en Rod Model natuurlijk. Deep Chord presents Echo Space. Het album The Coldest Season. Nou, dat is duidelijk niet het geval bij deze zomer. Dus krijg het vanzelf lekker koud met het Dubby Sunset. Dit is Deep Chord presents Echo Space.

Heerlijk, dat gaat nog heel erg lang zo door. Een plaatkant lang, rasch und mäßig bewegt. U hoorde Asmus Teachens en dat alweer uit 1995 of eigenlijk nog eerder. Want het is allereerst op een cassette uitgebracht en later door het Nederlandse label Korm Plastics heruitgegeven op LP. Ice Gang heette de LP en u hoort inderdaad het schip varend door de ijsschotsen. Wind eromheen, Ice Gang, Asmus Teachens, ijs en ijskoud. En als we het toch over koud hebben, en dat hebben we eigenlijk de hele avond al, verkoelende tracks van Project Arctic. Blinded by White. Het staat op het album Third Pole. En dat verscheen in 2004. Meer koelte van Project Arctic.

0: Het schitterende Blood on the Snow. Mooi gezongen door Ian Reid. En de dame die hoorde, dat is Mouse. En Mouse speelde destijds ook diverse keren mee met Psychic TV. Nu dus met Fire and Ice. En dat is Ian Reid. Van het album Gilded by the Sun. Waar ook dat geweldige nummer Long Lanking op staat. Het verscheen via New European Recordings in 1982 alweer. Ian Reid als Fire and Ice. En het Blood on the Snow, daar krijg je het ook wel koud van. Rillingen lopen over de rug. Ik hoop dat deze X-Rated genoeg rillingen over uw rug heeft laten gaan. Samen met een goed gevulde koude kelk zou het allemaal helemaal goed moeten komen om de hittegolf door te staan. Rest ons nog een plaknacht, maar niet voordat u naar X-Ray heeft geluisterd. Want X-Ray die bezorgt ook behoorlijk wat kippenvel. Ik zei het in X-Rated al, in dit uur al. Mick Harris als Lowell hoort u zo meteen met ijs en ijskoude klanken tot aan middernacht. Mick Harris, de oprichter van Napalm Death en tegenwoordig natuurlijk al jaren en jarenlang Scorn. Maar dan onder zijn andere alias Lowell hoort tracks van de albums Dreams About Dreaming, Journey Through Underworlds, Cold Summer, jawel, een koude zomer, dat is lang geleden, Like a Slow River en Collected. Daarvan heb ik een aantal tracks verzameld en die komen allemaal voorbij in X-Ray zometeen direct na 11 uur. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van deze X-Rated. Dank voor alle reacties die ik van links en rechts en van boven en beneden en via mail, Twitter, Facebook en weet ik wat allemaal mocht ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Dat doet goed. De hittegolf die loopt op zijn eind, maar het wordt alleen maar vochtiger en vochtiger en vochtiger. En daar word ik althans alleen maar nader en nader en nader van. Want de afgelopen week viel het eigenlijk reuze mee met die droge hitte. Lekker Zuid-Europese hitte, daar kan ik wel tegen, maar die vocht, bah. Maar goed, ijs, weder, hitte en andere ellende dienen. Er is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier bij de Concertzender. Dank voor het luisteren nogmaals en tot volgende week. En blijf bij X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Max. Ratings.

Zo, waar genialiteit grenst aan gekte. Of zo wilt, andersom. Ricardo Villalobos. Volkomen gestoord deze track. En daarom zo ongelooflijk briljant. Echt niets anders dan een beat en een brassorkest. Een sample van een brassorkest. Het is origineel een sample van een brassorkest uit de voormalige Joegoslavië. Opgenomen in 1980. Het lijkt een beetje op een Alpenhoorn. En dat is leuk, want ik ga met mijn lieve vriendin Anita volgende week naar de Alpen. Maar daarover straks meer. Dit was Ricardo Villalobos met Fiets Hoya Tsi Hoya. En dat nogmaals, eigenlijk gewoon alleen maar deel 1. Want deel 2, die staat op de andere kant. En die duurt nog langer, 22 minuten. Een totale tijdsduur van 37 minuten. Fiets Hoya Tsi Hoya. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu eerst een fonkelnieuw werk van Brando Loopy en DJ Red. Het staat op die verzamelaar waar ik vorige week qua titel ongelooflijk over struikelde. Dus die mag u zelf gaan opzoeken in de playlist. Ik noem alleen de eerste twee woorden. Pignora Imperii. Die gaat toch wel. Dit is Brando Loopy en DJ Red met Colton Deception. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Het duistere duo Inade hoorde u met Conquer Time. Het staat op het album Anti-Mimon Nomatis. En dat verscheen in 2011 via Loki Foundation. Inade hier bij X-Rated op de Concertzender. En van Duitsland gaan we door naar Rusland. Of eigenlijk niet meer, want ze zijn tegenwoordig woonachtig in Armenië. We hebben het over Oehoeshoehoehoe. En ze hebben een nieuw album uitgebracht, To Those Lost in the Woods. En ze zijn een samenwerking aangegaan met ProRock, oftewel de stem van Noises of Russia. En die ook in dit nummer weer present is. Het schitterende werkstuk Down the River. Oehoeshoehoehoe featuring ProRock.

0: En u hoorde Runa van het gelijknamige album, zoals dat in 1996 verscheen. Ian Reid als Fire and Ice met Runa aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Final. En dat is het sideproject van Justin Broderick. En hem kent u wellicht van het duo, of eigenlijk trio als je de drummachine meerekent, Godflesh. En nog veel meer incarnaties zoals J.K. Flesh en Jesu. En dit was zijn final incarnatie. Van het album The First Millionth of a Second hoorde u New Species uit 1997. En daarvoor dus dat geweldige album van Ooh Hush Hoo featuring Pro Rock, To Those Lost in the Woods. Het einde dus van deze X-Ray, dit maar geen nood. Er is een X-Ray en die staat volledig in het teken van het werk van Simon Fisher Turner. Jawel, hij timmerde behoorlijk aan de weg met soundtracks, maar ook als soloalbums. In ieder geval hoort u 4 tracks van de soundtrack van de film The Last of England, de film van Derek Jarman. En daarna hoort u 1 track van de soundtrack van de film The Garden, gevolgd door 1 track van de soundtrack Edward II, gevolgd door 3 tracks van het soloalbum van Simon Fisher Turner, Travel Card, en eindigend met 1 track van het album Riviera Faithful. Simon Fisher Turner dus zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en weder andere ellende dienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dat is nog 1 keer met mij, want daarna ben ik inderdaad op vakantie. De 2 zondagen daarna worden de honneurs waargenomen door collega Harold Roeland. Dus dan weet u dat alvast. Volgende week ben ik er nog 1 keer, daarna 2 weken dus niet. De X-Rays die gaan wel gewoon door. En ik ben heel blij en zeer erkentelijk dat hij X-Rated gaat overnemen. Maar zover is het nog niet. U kunt eerst deze uitzending tot Sint-Jutemus terugluisteren als u dat wil. De hele week door. En volgende week zondag ben ik nog weer een keertje present voor een nieuwe X-Rated. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heel fijn allemaal. Wat mij betreft nu. Heb een mooie week.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

X-rated.

Een waar meesterwerk. En dat zeg ik niet alleen maar omdat de maker ervan achter mij zit, maar ik vind het echt een waar meesterwerk. Maarten van der Vleuten maakte deze geweldige electro-track Internaut in 2013. En dat verscheen via Shipwreck Records. En u vindt het op de Internaut EP. Inderdaad, Maarten van der Vleuten, die zit achter mij. Ik heb er net een heerlijke dis mee gegeten om een goede bodem te leggen voor X-Rated vanavond. Want dat is het programma waar u naar luistert. En als bruggetje komt zometeen de nieuwe 12-inch die op zijn eigen label is uitgebracht, Signum Records. Daarover zo meer. Nu eerst vertel ik nog even dat we straks in dit uur alles gaan melden over het Grauzone Festival, wat gehouden gaat worden 9 februari aanstaande in en rond het paard in Den Haag. Maar goed, die nieuwste 12-inch van Aardvark. Daar gaat het nu eventjes om. Aardvark is eigenlijk min of meer terug. Hij woont sinds 2 jaar inmiddels in Portugal, maar blijft natuurlijk een ras-echte Nederlander. De nieuwste 12-inch die heet 1991. En dat komt omdat er allemaal samples uit dat jaar in zitten verwerkt. Dit is Aardvark met Baksteen. Nieuw verschenen, 149 stuks. Dus haast u als iedereen wil hebben op het voorgenoemde Signum Records. Dit is Aardvark. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke vuige techno electro acid van Random XS. En Random XS is soms een trio, oftewel Arno Peters of Sander Friedeman en Frank de Groot. Soms is het een duo en soms is het Sander Friedeman alleen. Waarschijnlijk is dit Sander Friedeman alleen Give Your Body. En die wordt opnieuw uitgebracht dit jaar met extra remixes. Uw Delta Functionen mix staat er op de nieuwste 12 inch en de Lost Tracks remix. En die kon u net horen. Give Your Body in de Lost Tracks remix van Random XS. En we blijven in ons geweldige landje. Want wat wordt er een mooie muziek gemaakt in Nederland. Zoals ook het nieuwste album van Hunter Complex, het project van Lars Meijer. Open Sea heet hij en die krijgt terecht overal laaiende recensies. En dat is inderdaad zeer terecht. Dit is Hunter Complex van hun nieuwste Open Sea met Chase Manhattan.

Ja, dat is nou jammer, maar dat is geheel en al aan mijn foutje. Ik heb gewoon een verkeerde track van de volgende plaat opgezet. Dat is helaas niet de bedoeling. Daarom ga ik er nog even in de herkansing gooien. Want het is de bedoeling dat we natuurlijk de juiste track gaan draaien. Ik ga hem heel eventjes scherp zetten. Als hij even meewerkt, maar dan moet hij wel meewerken. Ja, komt u maar. Ja, daar is die. Goed, dames en heren, in de herkansing. Het gaat namelijk om deze. En nou doet hij het weer niet. Goed, dit is inherent aan een live uitzending, dames en heren, jongens en meisjes. Zo gaat dat. Als hij even meewerkt, maar dan moet hij wel meewerken. Ja, komt u maar. Ja, daar is die. Goed, dames en heren, in de herkansing. Het gaat namelijk om deze.

Waarlijk schitterend werk van Ab Bildung. En Ab Bildung die zit op Winterlight Records. En die hebben net dit fantastische nieuwe album uitgebracht. Het album heet At the Gates of Ulm. En van Ab Bildung hoorde u het schitterende Travelers of Eternal Spheres. Wat een label, dat Winterlight. Het gaat maar door met geweldige releases. Zo ook deze weer. Heerlijk, eens kijken of deze ook weer de eindlijst over 2019 gaat halen. Maar goed, dat is pas in december. En zover zijn we nog lang niet. Nee, sterker nog, we zijn 5 minuten te laat met de prijswinnaars voor Grauzone. Wel nu, ik heb heel eerlijk, zoals ik al zei, de 5e en de 10e mailer eruit gekozen. En dat was niet moeilijk, want u wilde massaal naar Grauzone. Als dat synoniem staat aan de kaartverkoop, dan kan de organisator alleen maar in haar handjes knijpen. De 5e mailer, dat was High Schoolmeesters. High Schoolmeesters. De 10e mailer, dat was Jasper Frenken. Jasper Frenken. Hi, zowel als Jasper, gefeliciteerd namens Grauzone. En hartelijk dank aan Grauzone. En gefeliciteerd natuurlijk namens X-Rated, namens de concertzender, namens mijzelf. En ik hoop u daar zeker aan te treffen bij Grauzone. 9 februari aanstaande dus in en rond het paard in Den Haag. En we gaan weer eens een keer een beetje teruggrijpen naar de Witch House nu. Want Witch House is een genre wat nog steeds bestaat, maar een beetje sluimerend. Daarom heb ik maar weer eens gekozen voor een wat ouder werk van Mater Suspiria Vision. Een van mijn favorieten. Dit kwam van het album House of the Witches. Dit is The Ring. Mater Suspiria Vision.

Stop.

Rome, vernoemd naar Jerome Reuter. En dat is de man achter Rome. The Torture Detachment. Deze prachtige track vindt u op het album Confession d'un voleur d'âme. Rome aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen luisteren naar de geweldige producer, muzikant uit Sri Lanka, Paul Jemenasam. En die bracht zijn album Rights. Dat was zijn eerste album uit in 2013. Vijf delen staan er op het album Rights. U hoorde deel 4. Dat verscheen dus in 2013 via Subtext Records. Prachtig werk van Paul Jemenasam. En ik weet nog dat hij in 2013 echt mijn eindlijst heeft gehaald. En terecht.

0: Zometeen derde uur X-rated en dat is onder de noemer X-ray. En getuige het weer, dacht ik, we doen het allemaal eens wat, ja, wat ja, meer naar de herfst toe eigenlijk. Want winter is het, ja, op zich gelukkig een eind weg. Op zich hou ik meer van de herfst dan die verschrikkelijke winter. En daarom wat herfstgeluiden in X-ray. Zometeen Yellow 6. Een aantal tracks van het album Disappear, zoals dat verscheen in 2003. En daarna hoort u een aantal tracks van het album Fixed Context van het Amerikaanse collectief La Bradford. En dat zijn inderdaad heerlijke laidback herfstklanken. Prachtig werk dus van Yellow 6 en La Bradford. Zometeen in X-rated. In X-ray. Ja. X-rated. Die is er volgende week weer. Heb wat mij betreft een hele fijne week. Misschien kom ik u wel tegen aanstaande dinsdag. Want dan zijn natuurlijk de befaamde Residents. The Residents. Die zijn in muziekgebouw Eindhoven. Daar gaan we nog kaarten voor weg. Daar bent u nu te laat voor. Maar u kunt nog kaarten kopen. The Residents. Gaan ze niet missen. Dinsdag dus. In muziekgebouw Eindhoven. Voor nu dus, heb een hele mooie week. Blijf bij X-ray, blijf bij de concertzender. Want op deze zender is zo ongelooflijk veel prachtige muziek te ontdekken die u helemaal nergens anders hoort. Dat geldt voor X-rated, maar dat geldt ook voor talloze andere programma's. Gaat u op de zoektocht en als u toch bezig bent, doneer dan aan ons, want we hebben het keihard nodig. Tot volgende week. Voor nu, dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

3 dagen op een festival, 4 dagen bedoel ik eigenlijk meer, op een festival rondhobbelen als Guess Who is hartstikke leuk. Maar je hebt dan op die zondag eigenlijk heel weinig tijd om een mooie X-Rated samen te stellen. Ik hoop toch dat het gelukt is voor de komende 2 uur. Maar ik heb wel gemeend een lekkere lange plaat aan het begin te doen. Dat scheelt weer 2 platen. Ha, nee, dat is een geintje. Maar ik wilde deze sowieso wel weer eens een keertje horen. Dat was 11 jaar geleden dat ik deze voor het laatst gedraaid heb. New Order hebben we het over. Video 586. En dat is een 12 inch die verscheen in 1997 via het Engelse Touch label. New Order aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent en erbij blijft hopelijk tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois kan horen en blijft horen in X-Ray. Nu eerst een mooi nieuw werk van The Future Sound of London. Hun nieuwe heet Captures, pre-8 EP 001. Dus een EP die is uitgebracht van The Future Sound of London. En daarvan hoort u nu de track Fentanyl. U bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u een hele goede avond bij deze X-Rated.

Nou heb ik dus voor een bekend Nederlands muziektijdschrift al een top 10 moeten inleveren. Omdat die gepubliceerd gaat worden in het kerstnummer. Maar ja, dan komen de platen van Rafael Anton Irisarri uit. En die Brotherhood of Sleep die u net hoorde. Die wordt ook met de dag beter dat je hem draait. Dus ik zal het toch eventueel moeten gaan aanpassen. Maar goed, dat zien we later in het jaar wel. U hoorde inderdaad Brotherhood of Sleep met opening Filling the Dome with Astral Light. Het verscheen op Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Weer zo'n fantastische release op Winter Light Records. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we nog steeds heel blij zijn met het nieuwe album van Velios. Dat is er ook weer zo een, ja. Die zou ook zo weer de eindlijst in kunnen, dacht ik zo. Obsidian Forest. En dat is in tegenstelling tot wat ik vorige week zei, niet verschenen op het eigen label van Martin Stürzer, maar op Loki Foundation. Martin Stürzer als Velios. Gelukkig doet hij het weer onder deze naam. Hier is Pillars of Night.

destroyed.

Wat een fraai werk van His Divine Grace. Je hoorde His Divine Grace met de track Pourquoi? Toujours Pourquoi? En het staat op het album Le Grand Secret, wat in 2006 verscheen. His Divine Grace deed dit op het label Roye om Roye. En helaas niet heel veel tijd meer, dat ga ik later vast wel weer goed maken van het nieuwe album van Iriar Mor. En dat is verschenen net nieuw op Cyclic Law. U hoort nu Templi 0, Iriar Mor.

0: Michael Jura. Prachtige stem, die man. Skin, hoorde u. Michael Jura en Jarbo. Van Swans, maar in deze incarnatie maakten ze het waanzinnige album Shame, Humility, Revenge in 1988. Onder de naam Skin hoorde Nothing Without You aan het einde van deze episode van X-Rated. Hier en daar wat langere tracks dan normaal. Volgende week doen we het weer op de ouderwetse manier, want geen festival in het verschiet. Maar je weet maar nooit wat ik nog tegenkom onderweg. Je weet het maar nooit. En ik ga in ieder geval heel veel nieuwe dingen luisteren. De komende week die ik achterdiep, dus dat komt allemaal volgende week wel aan bod. Zometeen is er een X-ray tot middernacht. En ik heb gemeend weer eens goed aandacht te besteden aan onze Dirk Serries. Die hier nog steeds het programma Portamento maakt. En Dirk Serries heeft een nieuw album uit, Defiance of Self. Zometeen hoort u in X-ray eerst twee tracks van een album Black Frost. En dat maakte Dirk Serries samen met Chihai Hatakeyama in 2020. Daarna hoort u vier tracks van het nieuwe album Defiance of Self van Dirk Serries solo. Zometeen allemaal in X-ray tot middernacht. Ik kreeg zojuist via de socials de vraag of er weer een winter solstice nacht aankomt. Wel nu, dames en heren, jongens en meisjes. En die komt er weer aan. Echt waar. En dat gaat gehouden worden van zaterdag 21 december op zondag 22 december. En dat gaat gevolgd worden door de kersteditie van, in ieder geval van Sensenta en van X-Rated op de zondag de 22e. Dus die Winter Solstice nacht, die staat van 1 op 22 december. Sleep is overrated, u weet het. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJsweder en andere NS-ellende dienende is er volgende week weer. Een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Tot dan. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

Ja, een track Punic noemen en dan zo klinken. Potverdierie. Heerlijk zeg. Speedy J Punic. Het staat op een dubbel 12-inch Patterns remix. En daar zit dus een extra 12-inch bijgevoegd. Met op kant 4 een mooie ads en op kant 3 deze Punic. Een heerlijk experimentele, lekkere harde track. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond van Speedy J. Oftewel Jochem Paap. En dat verscheen in 1997 via Nova Mute. En na 11 is de beurt aan X-Ray vanavond. Met ook weer heel veel fraais tot middernacht. En het is nu tijd voor nieuw werk van Zombie. En dan Zombie met een Y. En dat is het werk van Justin Molds. Het staat op de verzamelaar Codex 2. En dat is uitgebracht door het Japanse Bedouin Records. En dat is in twee delen uitgebracht. Je hebt een Codex 1 en een Codex 2. Dit is Codex 2 met Zombie. De track is Void. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

747. En dat is het project van Ryan Chen uit Canada. En deze Canadees produceerde inmiddels zijn derde LP en die heet Pacific Spirit. U hoorde Kemsan Bug 747 hier bij X-Rated op de Concertcenter. Inmiddels regent het bijna in het hele land. Dus we zullen tot 11 uur een soort herfstige X-Rated van maken. Dus ontsteek de kaarsen en vult een goede kelk. En achterover leunen voor al het mooie wat de muziek van toen en nu u te brengen heeft. En dan gaan we nu terug naar het heden, maar ook terug naar 1994, namelijk de Sabres of Paradise. En deze heren hebben toevallig gisteren opgetreden op het Dekmantelfestival. Nou heb ik geen dekmantelkaartje gekocht dit jaar en voor de Sabres of Paradise moet ik zeggen dat ik daar eigenlijk best wel spijt van heb. Nou, nu zou ik overigens niet op het dekmantel willen staan met deze herfstige omstandigheden. Het regen klapt hier tegen de ramen. Maar goed, de Sabres of Paradise is gisteren op dekmantel. En het goede nieuws is ook voor degene die die platen niet bezit, dat zowel Sabersonic als Haunted Dancehall door Warp opnieuw uitgebracht worden. Vandaar dat de Sabres of Paradise weer eens uit de kast getrokken is door mijzelf. Het album Haunted Dancehall uit 94, dus je hoort Ballad of Nicky Maguire.

Ja, de briljante titel Der Tod ist ein treuer Kamerad. Ik hoor het nog zo uitgesproken worden door Arjen Grolleman. Dit was een van zijn lievelingstracks. En deze is dus een heuse X-rated klassieker. Le Testament du Lumière. En u hoorde het derde gedeelte uit Der Tod ist ein treuer Kamerad uit 2003 op Dark Vinyl. Het is overigens al eerder uitgegeven in 2002 in een hele kleine oplage op een CDR'tje. Nieuw materiaal nu van Proto U. En Proto U is Sasha Pouzan. En zij woont in Kiev. Het is, Kiev wordt natuurlijk behoorlijk onder vuur genomen de afgelopen tijd. En het is wat dat betreft heel dapper dat er nog een album van haar verschenen is. Het album Proto U, Sasha Pouzan. En zij maakte het album Dark Orbit voor Cryo Chamber. U hoort haar nu in Space Pulse.

0: Een geweldige, naargeestige track van James Plotkin. En de stem die u hoorde was Ruth Collins. En verder wordt dit album bijgestaan door Mick Harris. Vroeger Napalm Death en nu Scorn. En Franz Treichler. En hij is van The Young Gods. James Plotkin zelf was vroeger van OLD onder andere. Oftewel de Old Lady Drivers. Je hoorde de track Disease as a Child en het staat op het album The Joy of Disease. En die verscheen in 1996 op Avant Records en dat is een label wat alleen in Japan verkrijgbaar is geweest. James Plotkin en Ruth Collins aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon je luisteren naar Alex Slota en hij leverde een track Labyrinth voor de mini-cd Noise vs. Poetry nummer 2. En dat verscheen via Krater Recordings uit Duitsland. En dat is weer een sublabel van Audiofop Records. En daarvoor een fonkelnieuw werk van Proto U van het nieuwe album Dark Orbits. Dit markeert helaas wel het einde van deze episode van X-Rated, maar er is meer. Een derde uur en dat tot middernacht, een heel uur lang. Colin Potter en hij is sinds hele lange tijd al lid van Nurse with Wound. Maar in deze tijd was hij solo, zichzelf dus, Colin Potter. Ik heb het over 1990 en u hoort tracks van het album Sea die hij in 1990 maakte. En 10 jaar later, in 2000, maakt hij het album And Then. En daar hoort u ook tracks van. Zometeen Colin Potter in een nieuwe X-Ray tot middernacht. En nou, X-Ray dit heeft zich een beetje aangepast bij het weer. Het was lekker herfstig vanavond. Ik hoop dat de regen het laatste is wat ons pest. En de komende week wordt het gewoon weer lekker herfst. Oh nee, het wordt lekker zomer. Jazeker. Het wordt een lekker zomertje, dus volgende week hebben we een heerlijke zomerse X-Rated met hits en dijenkletsers. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. De playlist die staat op de site en u kunt deze uitzending direct na 11 weer terugluisteren. Dank voor het luisteren nogmaals en wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Oh, wat heerlijk. Oude helden. Absolute helden. Bandulu. En dit kwam van een 12-inch. Die verscheen in 1993 via het Infonet label. Dit was de track Phase In. En dan de zogenaamde Phase In version. Heerlijk, dat Bandulu. En wat mij betreft mogen ze ook gewoon weer eens gaan platen gaan maken en live op gaan treden. Want een van de hardste en diepste bassen die ik ooit heb gehoord was tijdens een optreden van Bandulu in Paradiso Amsterdam. Geweldig. Goed, zomergasten op tv en buiten en uit uw speakers is het compleet herfst. Dus we gaan los hier met X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u gekozen heeft voor de muziek die ertoe doet. En we gaan naar nieuw werk, namelijk pas 14 september op de markt van E-Talking. Uit Frankrijk, dit is Rise Up en het komt van de 12-inch The Cosmic Egg. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Helaas, er zit een einde aan. Wat mij betreft mag dit dus echt dubbel zo lang duren. Tegen de 20 minuten zeker. We hebben het over Vriel met een puntje ervoor. Vriel komt uit Duitsland, uit Hannover om precies te zijn. Het is Uli Hammann. Zijn nieuwste album heet Annie Mist en dat verscheen via het geweldige label Delzin. Heerlijk werk van Delzin, ja ook, maar ook van Vriel. En ik draai deze inmiddels zo vaak dat hij is binnengekomen in de potentiële eindlijst over 2023. Ik ben benieuwd of dat ook gaat lukken voor de nieuwste van Thomas Veelman. 8 september gaat hij verschijnen. We hebben hier bij X-Rated eigenlijk een soort van primeurtje. Want ik heb gewoon een track. Ik heb eigenlijk het hele album, maar ik draai één track van de nieuwste van Thomas Veelman. Umdrehen heet hij en u hoort nu Gelbe Kurve, de nieuwste van Thomas Veelman, die we nog kennen uit Palais Schaumburg en The Orb samen met Alex Patterson. De nieuwste dus van Thomas Veelman.

Het album The Void of a Distant Sun. En dat is verschenen via een label wat eigenlijk gestopt was, maar gelukkig weer opnieuw is begonnen, namelijk Reverse Alignment. Prachtig werk van Phonogramma. Dit is In Absentia.

Ja, dat kan natuurlijk alleen maar Psychic TV zijn. Bestaande uit Genesis, P. Orridge, Alex Ferguson en Peter Christofferson.

0: En dat kwam van het allereerste album van Psychic TV, Force the Hand of Chance. En daarna werd het helemaal een supergroep met Dreams Less Sweet natuurlijk. Maar dit album uit 1982, dat kwam er duidelijk heel goed in. Force the Hand of Chance verschenen op Some Bizarre. Just Drifting, schitterende X-rated klassieker. En terecht natuurlijk geschreven voor zijn dochtertje van Genesis B. Orridge, Caress Psychic TV. En daarvoor, rechtstreeks uit Wales, hoorde u Shin Woo Koon met Thermohaline Stratification. Althans, een gedeelte daarvan, want dat nieuwe album van hem, dat zijn allemaal composities van 20 minuten. En dat nieuwe album, dat heet Stratigraphy. En Stratigraphy is verschenen op zijn eigen Manky Music. En daarvoor hoorde u dus nieuwe klanken van Phonogramma met het nieuwste album The Void on a Distant Sun. Een en ander markeert helaas wel het einde van deze X-Rated, maar geen nood. Er is nog veel meer moois en dat is zometeen X-Ray tot 12 uur. U hoort een oude gediente van de minimal music. We hebben eigenlijk het gouden drietal Philip Glass, Steve Reich en Terry Riley. Wel nu, de laatste Terry Riley. Daar heb ik van gemeend een goed stuk op te nemen uit 2012... Het heet Aleph en u hoort het tweede gedeelte. Het is Terry Riley die heel lekker losgaat op de Cork Triton Studio 88 Synthesizer. Een en ander verscheen op het label Tzadik in de series Radical Jewish Culture. Terry Riley dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Fijn dat u zomergasten liet voor wat het was en ging voor de herfstklanken in X-Rated. Geniet van de komende week. Wellicht komen er nog 2 dagen zomer aan. Daarna stort het toch weer in. En dan zijn we weer terug bij volgende week. X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals u dat gewend bent. Bedankt ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender, want er is hier nog veel meer moois te beleven. Dank voor het luisteren en wat mij betreft tot volgende week. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Ja, zo'n plaat waarvan tenminste ik kan horen wie wat doet. Ik weet niet of dat bij u het geval is, maar bij mij in ieder geval wel. Het fantastische samenwerkingsproject tussen Pete Nemlook en Robert Görl. En Robert Görl kennen we natuurlijk van de Deutsch-Amerikaanse Freundschaft die hij had met veilen Gabi Delgado Lopez. Pete Nemlook en Robert Görl als Electro. En dat is op twee albums. Twee Electro-albums zijn er verschenen. En de eerste was in 1996. Dit is van Was van Electro. De 12 inch die daarvan getrokken is. Perfect Body, deel 2. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Nog tot 11 uur. Heel veel moois in X-Rated. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray. We hebben weer een gezellige, volle studio. Jongens, laat je horen. Het drie vrienden zijn hier op bezoek en die hebben weer een plaat meegenomen waarvan zij vinden dat die best wel X-rated waardig is. Dat komt allemaal zometeen aan bod. Maar eerst een nieuw werk, zo nieuw dat het nog moet verschijnen, van Boston 168. We stampen eventjes goed door met Boston 168 en Gigantia. Dat gaat om een 12 inch verschijnen op het label B-Pitch, het label van Alan Alien. 1 september is de release datum. Dit is Boston 168. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede.

Ja, ik roep regelmatig in een jaar, dit is deze week de plaat van het jaar, maar dit is toch deze week de single van het jaar. Hodes hebben we het over met de Into Dust EP. En de Into Dust EP van Hodes, dit verscheen op Mental Modern. De 12-inch Into Dust en u hoorde de track Nothing Has Changed. Wel nu, we hoorden net al aan het begin van de show, we hebben weer, of ik heb hier weer drie goede vrienden die aan zijn geschoven. En ik heb ze gevraagd om alle drie een plaat mee te nemen waarvan ze het idee hebben dat die zeker X-rated waardig is. Ik heb ze alle drie gehoord en ik kan u vertellen, ze zijn alle drie X-rated waardig. En daarom beginnen we nu. De eerste, die komt van goede vriend Sietz Tjarda, Visiona. En Visiona, dat komt uit Chili en is woonachtig in Polen op het moment. Visiona, bekend van zijn werk dat hij gedaan heeft met Doppler Effect. Denk aan bijvoorbeeld Die Reizen. Dit is de track Claro Scuro van het gelijknamige album wat verscheen via Frigio en Circadian Edition in 2022. Sietz Tjarda met zijn bijdrage. Dit is Visiona.